0: pillen hoor. Ik kan ook graag geen keien. Wat zegt die eide dan?
1: Oh, kan je al niet verzinnen.
0: Vlieg, hè?
1: Nee.